hut, zie me weer te vrij. We zo in met de zees, we zo in met Simeen in de meer, missie je weer te vrij. Vrij die dag even, zijn niet zo beetje zo bleef. Op hut, zie me weer te vrij.